0: heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.

0: heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.

0: heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.

0: heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: Welkom bij een nieuw uur vol hits met nu het nieuws en weer.
4: Fietsers op de F11 moeten komende nacht rekening houden met werken in Mortsel. Ter hoogte van de luchthavenlei onderzoekt Waterlink samen met Stad Mortsel een onbekende riolering onder de fietsostrade. De riolering wordt in kaart gebracht, gecontroleerd en gereinigd. Fietsers richting Antwerpen moeten rond de Korte Werf rijden. Fietsers richting Lier kunnen gewoon op hun rijbaan blijven. Provincie Antwerpen waarschuwt gebruikers, ook al wordt de F11 vooral overdag druk gebruikt. De vernieuwde tramsporen op de Grote Steenweg in Berchem moeten mogelijk later opnieuw open. Toch worden ze nu al heraangelegd. Dat kost 3 miljoen euro. Volgens de stad is de vernieuwing nu nodig. De sporen zijn in slechte staat. Maar er zijn ook plannen om meerdere straten in de buurt te vernieuwen. Bij die werken moeten de tramsporen mogelijk weer weg. Daardoor lijkt de dure ingreep maar tijdelijk. Morgen vrijdag wordt het in de regio Antwerpen vrij koel en wisselvallig. Er is veel bewolking en af en toe valt wat regen bij een maximumtemperatuur rond 19 graden. Zaterdag blijft het wisselvallig met enkele buien, afgewisseld met droge perioden. Het wordt opnieuw ongeveer 19 graden. Zondag verandert er weinig aan het weerbeeld. Wolken overheersen en verspreid kunnen enkele buien vallen. Maar tussendoor blijft het ook langere tijd droog. De temperatuur stijgt tot ongeveer 20 graden. Vooral tijdens de nachten wordt het fris.
2: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op Radio

0: heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: Welkom bij een nieuw uur vol hits met nu het nieuws en weer.
4: In Kontig stopt de ophaling van huisvuil in zakken. Woensdag 26 augustus is de laatste ophaaldag. Vanaf 1 september werkt IGEAN met Diftar. Inwoners moeten dan een huisvuilcontainer gebruiken. Wie nog restafvalzakken over heeft, kan die indruilen. Dat kan van 1 september tot en met 30 november aan de onthaalbalie van het gemeentehuis. Het bedrag komt op het Diftar-saldo. Nog geen container? Neem contact op met IGEAN via www.mijnigean.be. Politiezone Hekla waarschuwt voor oplichters die zich voordoen als politie. Ze bellen inwoners met een dringend verhaal. Zo proberen ze gegevens, pincodes, bankkaarten of geld te krijgen. De politie vraagt nooit telefonisch naar je pincode of bankgegevens. Ze vraagt ook nooit om geld, kaarten of spullen thuis af te geven. Krijg je zo'n telefoontje? Geef niets door. Laat je niet onder druk zetten en hang op. Twijfel je? Bel zelf de politie via een officieel nummer. Deel deze waarschuwing ook met familie, vrienden en buren. Morgen vrijdag wordt het in de regio Antwerpen vrij koel en wisselvallig. Er is veel bewolking en af en toe valt wat regen bij een maximumtemperatuur rond 19 graden. Zaterdag blijft het wisselvallig met enkele buien, afgewisseld met droge perioden. Het wordt opnieuw ongeveer 19 graden. Zondag verandert er weinig aan het weerbeeld. Wolken overheersen en verspreid kunnen enkele buien vallen. Maar tussendoor blijft het ook langere tijd droog. De temperatuur stijgt tot ongeveer 20 graden. Vooral tijdens de nachten wordt het fris.
2: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radio.

0: Radio Zuidrand, agenda.
1: De zomer en feesten in de gemeente Hoven op vrijdag 28 en zaterdag 29 augustus. Dit is het programma van zaterdag 29 augustus. Om 8 uur 's ochtends rommelmarkt, om 9 uur 30 de langste ontbijttafel, om 10 uur de braderij, kermis en shopping, om 13 uur 30 reuzenstoet met Peer de Garde, Moulies en vrienden, om 17 uur aperitief aangeboden door het lokaal bestuur van de gemeente Hoven, 19 uur 45 harmonieorkest Sint Laureis en optreden van de Jammers. Op de twee podia zijn er verschillende optredens: podium Sint Laureis plein, DJ Handjes in de Lucht, Christophe Zonneschijn, Sergio Casablanca, Carambolco en Sindicato Sonico en DJ Woodrue, Butcher Stage, Kyle and the Kids, Surprise, DJ Sir Duke en DJ Axel Dazelere. Alle info vind je via www.hoven.be/zomerendfeesten. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen in de nabije toekomst, laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.
2: Tijdloze hits en actua voor iedereen.
0: Radio Zuidrand.

0: favoriete optie als standaard op uw wagen zit. Stap in de all-new Mazda CX-5 en ontdek meer comfort, meer technologie, meer Mazda. Zonder compromissen, zonder extra's. Comfort, technologie en verfijning. Standaard inbegrepen. Ontdek de all-new Mazda CX-5 bij Garage Janssens. Uw Mazda-verdeler voor Antwerpen-Zuid in Aartselaar. Of bezoek janssens.mazda.be. Mazda. Niet wat u verwacht, exact wat u zoekt.
1: Dit is Radio Zuidrand.

Jeanke, ik zijn thuis, hè. Och, wat een raas, zeg. Ik zijn kapot stien dood. En zo'n schoon winkels in Parijs. Ik vul begot mijn eigen voeten niet meer. En ga, zuske, wat heb je allemaal gedaan deze weekend, hè?

0: Radio Zuidrand, agenda.
1: Voor al wie benieuwd is naar de geschiedenis van Edegem, kan op zondag 23 augustus aansluiten bij een begeleide erfgoedwandeling door het oude dorpscentrum. De gidsen vertellen onderweg hoe de gemeente door de eeuwen heen veranderde en laten bezoekers kennis maken met gebouwen en plekken die vandaag verdwenen zijn. Zo ontdekken deelnemers dat Edegem vroeger Adogem heette. Ook het verhaal van het eeuwenoude godsgasthuis en de oudste kapel van Edegem komen uitgebreid aan bod. Deelnemers kunnen gewoon aansluiten op zondag 23 augustus aan het oude gemeentehuis aan het gemeenteplein te Edegem. De rondleiding start om 14 uur in de namiddag. De deelnameprijs bedraagt 1 euro. Ben je lid van een club of een vereniging? Heb je evenementen? In de nabije toekomst laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.

0: Een heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: Welkom bij een nieuw uur vol hits met nu het nieuws en weer.
4: Vanaf maandag 24 augustus vernieuwt AWW het fietspad langs de Antwerpse Steenweg in Aartselaar. Het gaat om het stuk richting Brussel tussen de Kleidalaan en de Helststraat. Het fietspad wordt breder en krijgt nieuw roodbruin asfalt. Ook verdwijnen enkele stukken klinkers. Daar komt groen voor in de plaats. De werken duren normaal gesproken tot en met vrijdag 2 oktober. Fietsers en voetgangers volgen een omleiding via de overkant van de weg. Voor auto's blijft de hinder beperkt. Bussen rijden tijdelijk mee met het verkeer. De halte Aartselaar-Kontische Steenweg wordt tijdelijk vervangen. Fietsers en voetgangers kunnen tot en met maandag 24 augustus niet door de fietstunnel onder de E19 tussen Wilrijk en Edegem. Stad Antwerpen voert dringende werken uit. De tunnel loopt tussen de Edegemse Steenweg en de Ingenieur Haasaartslaan. De afvoergoten worden vervangen. Zo moet het water in de tunnel beter weg kunnen. Er is een omleiding van ongeveer 1,5 kilometer. Die loopt via de Wilrijkstraat, Drie Eikenstraat en Pieter van den Bemdenlaan. In Edegem kwam kritiek omdat bewoners vooraf niet waren verwittigd. Morgen vrijdag wordt het in de regio Antwerpen vrij koel en wisselvallig. Er is veel bewolking en af en toe valt wat regen bij een maximumtemperatuur rond 19 graden. Zaterdag blijft het wisselvallig met enkele buien, afgewisseld met droge perioden. Het wordt opnieuw ongeveer 19 graden. Zondag verandert er weinig aan het weerbeeld. Wolken overheersen en verspreid kunnen enkele buien vallen. Maar tussendoor blijft het ook langere tijd droog. De temperatuur stijgt tot ongeveer 20 graden. Vooral tijdens de nachten wordt het fris.
2: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radiozuidrand.be of kijk op onze Facebookpagina.

0: Radio Zuidrand, agenda.
1: Fortbom, op zaterdag 5 en zondag 6 september in Mortsel. Fortbom is het theater- en familiefestival door jong en oud in het Groene Fort 4. Tijdens Fortbom geniet je van theater, muziek, circus, spel en avontuur. Voor één weekend toveren we het fort om tot een magische en bruisende locatie. Voor theater- en verhalenliefhebbers, voor jonge durvers en dromers en voor wereldverbeteraars en dansers. Locatie Fort 4, ingang Fortstraat 100 of Neerhoevelaan 5052 te Mortsel. De toegang is gratis. Het evenement is cashvrij. Voor meer details bekijk het lokaal bestuur Mortsel-Fortbom. Ook de gedetailleerde activiteitenpagina van Mortsel of via het overzicht van de jaarmarkt in Mortsel. Ben je lid van een club of een vereniging? Heb je evenementen in de nabije toekomst? Laat het ons zeker weten via studio@radiozuidrand.be.
0: Dit is Regio Radio Zuidrand.

0: favoriete optie als standaard op uw wagen zit. Stap in de all-new Mazda CX-5 en ontdek meer comfort, meer technologie, meer Mazda. Zonder compromissen, zonder extra's. Comfort, technologie en verfijning. Standaard inbegrepen. Ontdek de all-new Mazda CX-5 bij Garage Janssens. Uw Mazda-verdeler voor Antwerpen-Zuid in Aartselaar. Of bezoek janssens.mazda.be. Mazda. Niet wat u verwacht, exact wat u zoekt.
1: Dit is Radio Zuidrand, regionale radio voor Zuid-Antwerpen.

0: Schumacher gewinnt. Michael Schumacher ist Weltmeister.
1: Radiopubliciteit op Radio Zuidrand. De regionale radio voor Zuid-Antwerpen. Bel 0496 68 63 86.

0: Radio Zuidrand Agenda.
1: Radioamateurs, opgelet, maak je kofferbak klaar. Op zaterdag 29 augustus is het weer tijd voor de gezellige kofferbakverkoop van de Lierse radioamateurs. Heb je zendapparatuur, ontvangers, antennes, meettoestellen, onderdelen of andere radiospullen die je niet meer gebruikt, breng ze mee en geef ze een nieuwe eigenaar. Zaterdag 29 augustus vanaf 12 uur 's middags aan de Fortweg 24 te Lier. Kom snuisteren tussen interessante toestellen en ontmoet andere radioamateurs. Kofferbakverkoop in het Fort van Lier. Bij lid van een club of een vereniging heb je evenementen. In de nabije toekomst laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.

0: heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: Welkom bij een nieuw uur vol hits. Met nu het nieuws en weer.
4: Fietsers op de F11 moeten komende nacht rekening houden met werken in Mortsel. Ter hoogte van de luchthavenlei onderzoekt Waterlink samen met Stad Mortsel een onbekende riolering onder de fietsostrade. De riolering wordt in kaart gebracht, gecontroleerd en gereinigd. Fietsers richting Antwerpen moeten rond de Korte Werf rijden. Fietsers richting Lier kunnen gewoon op hun rijbaan blijven. Provincie Antwerpen waarschuwt gebruikers, ook al wordt de F11 vooral overdag druk gebruikt. De vernieuwde tramsporen op de grote steenweg in Berchem moeten mogelijk later opnieuw open. Toch worden ze nu al heraangelegd. Dat kost 3 miljoen euro. Volgens de stad is de vernieuwing nu nodig. De sporen zijn in slechte staat, maar er zijn ook plannen om meerdere straten in de buurt te vernieuwen. Bij die werken moeten de tramsporen mogelijk weer weg. Daardoor lijkt de dure ingreep maar tijdelijk. Morgen vrijdag wordt het in de regio Antwerpen vrij koel en wisselvallig. Er is veel bewolking en af en toe valt wat regen bij een maximumtemperatuur rond 19 graden. Zaterdag blijft het wisselvallig met enkele buien, afgewisseld met droge perioden. Het wordt opnieuw ongeveer 19 graden. Zondag verandert er weinig aan het weerbeeld. Wolken overheersen en verspreid kunnen enkele buien vallen. Maar tussendoor blijft het ook langere tijd droog. De temperatuur stijgt tot ongeveer 20 graden. Vooral tijdens de nachten wordt het fris.
5: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radiozuidrand.be of kijk op onze Facebookpagina.

0: Radio Zuidrand Agenda.
1: Op zaterdag 5 september verandert Deurne Dorp in een openluchtpodium tijdens Wondering. Op maar liefst 14 locaties geniet je van gratis theater, muziek, verwondering, verbazing en onverwachte ontmoetingen. Met spectaculaire voorstellingen van artiesten en gezelschappen uit binnen- en buitenland. Ontdek het volledige programma en alle locaties via www.deurne.be/wondering. Dat is www.deurne.be/wondering. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen in de nabije toekomst, laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.
2: De beste mix van muziek en actua.
0: Ook op donderdag
2: bij Radio Zuidrand.
3: Ze denkt dat ik niet bezig ben met haar. Denk dat ik geen gevoelens heb.

0: Publiciteit op Radio Zuidrand. De regionale radio voor Zuid-Antwerpen. Bel 0496 68 63 86.
1: Dit is Radio Zuidrand.
2: Regionale radio voor Zuid-Antwerpen.

0: Radio Zuidland Agenda.
1: Zet zondag 30 augustus met stip in je agenda. Want we sluiten de zomer af met een knaller van de familiedag. Een dag van de Bornemnaar. In domein Breven. Aan de Brevendreef 56B te Bornem. En dit van 13 uur 's middags tot 20 uur 's avonds. Een dag vol sfeer, muziek en plezier voor jong en oud. En dit met maar liefst 4 top acts op het podium. 13 uur 45, Mega Mindy. 15 uur, Belle PRS. Om 17 uur, Truphonic featuring Sandrine. En om 19 uur, Reggie. Geniet van lekker eten, frisse drankjes, knotsgekke animatie en neem een duik in het openluchtzwembad. En terwijl je feest, steun je tegelijk de Bornemse verenigingen. Dus mis dit niet. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen. In de nabije toekomst laat het ons tijdig weten via studio@radiozuiterand.be.

0: heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: Welkom bij een nieuw uur vol hits, met nu het nieuws en weer.
4: In Comtich stopt de ophaling van huisvuil in zakken. Woensdag 26 augustus is de laatste ophaaldag. Vanaf 1 september werkt IGEAN met Diftar. Inwoners moeten dan een huisvuilcontainer gebruiken. Wie nog restafvalzakken over heeft, kan die indruilen. Dat kan van 1 september tot en met 30 november aan de onthaalbalie van het gemeentehuis. Het bedrag komt op het Diftar-saldo. Nog geen container? Neem contact op met IGEAN via www.mijnigean.be. Politiezone Hekla waarschuwt voor oplichters die zich voordoen als politie. Ze bellen inwoners met een dringend verhaal. Zo proberen ze gegevens, pincodes, bankkaarten of geld te krijgen. De politie vraagt nooit telefonisch naar je pincode of bankgegevens. Ze vraagt ook nooit om geld, kaarten of spullen thuis af te geven. Krijg je zo'n telefoontje? Geef niets door. Laat je niet onder druk zetten en hang op. Twijfel je? Bel zelf de politie via een officieel nummer. Deel deze waarschuwing ook met familie, vrienden en buren. Morgen vrijdag wordt het in de regio Antwerpen vrij koel en wisselvallig. Er is veel bewolking en af en toe valt wat regen bij een maximumtemperatuur rond 19 graden. Zaterdag blijft het wisselvallig met enkele buien, afgewisseld met droge perioden. Het wordt opnieuw ongeveer 19 graden. Zondag verandert er weinig aan het weerbeeld. Wolken overheersen en verspreid kunnen enkele buien vallen. Maar tussendoor blijft het ook langere tijd droog. De temperatuur stijgt tot ongeveer 20 graden. Vooral tijdens de nachten wordt het fris.
2: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radiozuidrand.be of kijk op onze Facebookpagina.

0: Radio Zuidrand, agenda.
1: Goed gekregen en Monkey Pussy organiseren op zondag 23 augustus een giga-rommelmarkt op het terrein langs het Aziadok en de Westkaai te Antwerpen. Met een oppervlakte van 10.000 vierkante meter hebben we plek voor plus-minus 1,5 kilometer aan unieke rommelmarktstandjes. De toegang voor de bezoekers is natuurlijk gratis. Zowel de gegeerde en ongefilterde zoldertjes van buurtbewoners als de betere antiek, vintage en curiosa zijn aanwezig. En ook de hobby-liefhebber, platenboeren en fashionistas komen aan hun trekken. Zondag 23 augustus van 9 uur 's morgens tot 17 uur 's avonds aan het Aziadok en de Westkaai in Antwerpen. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen? In de nabije toekomst laat het ons tijdig weten via studio aan radiozuidrand.be.
2: Radio Zuidrand.

0: als uw favoriete optie als standaard op uw wagen zit. Stap in de all-new Mazda CX-5 en ontdek meer comfort, meer technologie, meer Mazda. Zonder compromissen, zonder extra's. Comfort, technologie en verfijning. Standaard inbegrepen. Ontdek de all-new Mazda CX-5 bij Garage Janssens. Uw Mazda-verdeler voor Antwerpen-Zuid in Aartselaar. Of bezoek janssens.mazda.be. Mazda. Niet wat u verwacht. Exact wat u zoekt.
1: Radio Zuid-Holland.

0: Radio Zuidrand Agenda.
1: Wil je meer te weten komen over vleermuizen en hun leefomgeving? Kom op zaterdag 29 augustus deelnemen aan een avondwandeling in Fort 5 in Edegem. Tijdens die activiteit ontdekken bezoekers welke soorten er in het reservaat leven en waarom het gebied belangrijk is voor de dieren. Na een korte uitleg trekken de deelnemers met baddetectoren en zaklampen het fort in om op zoek te gaan naar jagende vleermuizen. De rondleiding start om 20 uur in de bioklas van Fort 5 via de ingang aan de Fort 5-straat in Edegem. Deelname is gratis, maar inschrijven is verplicht. Dat kan via stappers.wim@gmail.com. Dat is stappers.wim@gmail.com. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen in de nabije toekomst, laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.

0: heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: Welkom bij een nieuw uur vol hits met nu het nieuws en weer.
4: Vanaf maandag 24 augustus vernieuwt AWW het fietspad langs de Antwerpse Steenweg in Aartselaar. Het gaat om het stuk richting Brussel tussen de Kleidalaan en de Helststraat. Het fietspad wordt breder en krijgt nieuw roodbruin asfalt. Ook verdwijnen enkele stukken klinkers. Daar komt groen voor in de plaats. De werken duren normaal gesproken tot en met vrijdag 2 oktober. Fietsers en voetgangers volgen een omleiding via de overkant van de weg. Voor auto's blijft de hinder beperkt. Bussen rijden tijdelijk mee met het verkeer. De halte Aartselaar-Kontische Steenweg wordt tijdelijk vervangen. Fietsers en voetgangers kunnen tot en met maandag 24 augustus niet door de fietstunnel onder de E19 tussen Wilrijk en Edegem. Stad Antwerpen voert dringende werken uit. De tunnel loopt tussen de Edegemse Steenweg en de Ingenieur Haasaartslaan. De afvoergoten worden vervangen. Zo moet het water in de tunnel beter weg kunnen. Er is een omleiding van ongeveer 1,5 kilometer. Die loopt via de Wilrijkstraat, Drie Eikenstraat en Pieter van den Bemdenlaan. In Edegem kwam kritiek omdat bewoners vooraf niet waren verwittigd. Morgen vrijdag wordt het in de regio Antwerpen vrij koel en wisselvallig. Er is veel bewolking en af en toe valt wat regen bij een maximumtemperatuur rond 19 graden. Zaterdag blijft het wisselvallig met enkele buien, afgewisseld met droge perioden. Het wordt opnieuw ongeveer 19 graden. Zondag verandert er weinig aan het weerbeeld. Wolken overheersen en verspreid kunnen enkele buien vallen. Maar tussendoor blijft het ook langere tijd droog. De temperatuur stijgt tot ongeveer 20 graden. Vooral tijdens de nachten wordt het fris.
2: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radiozuidrand.be of kijk op onze Facebookpagina.

0: Radio Zuidrand Agenda.
1: Vlieg is neergestreken in de bib van Edichem. Met als thema Zie jij wat ik zie, kunnen kinderen van 4 tot 8 jaar er nog tot 31 augustus op zoek naar een verborgen schat. Dit tijdens de openingsuren van de BIP in het Vrije Tijdcentrum Kruispunt aan de Terrelstraat nummer 1 te Edichem. Wie de antwoorden vindt, kan de code van de schatkist van Vlieg kraken. Voor kinderen van 8 tot 12 jaar is er een andere uitdaging. Zij kunnen met hun smartphone op schattenzoektocht. Een bipsterspel leidt in langs 10 boeken en bijbehorende vragen die hen uiteindelijk naar de schat van Vlieg brengt. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen? In de nabije toekomst laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.

radiopubliciteit op Radio Zuidrand. De regionale radio voor Zuid-Antwerpen. Bel 0496 68 63 86. Dit is Regio Radio Zuidrand.

0: Radio Zuidland Agenda.
1: Ben je klaar om weer in het avontuur te duiken? Op zondag 6 september trekken we opnieuw het fort van Konings Ooit

in voor de offroaddag van het jaar. Bereid je voor op spectaculaire 4x4 routes, modderpret zonder grenzen, gezelligheid, lekker eten en drinken en een sfeer die je alleen hier vindt. En natuurlijk gratis inkom voor alle bezoekers. Of je nu komt rijden, kijken of genieten, je hoort er gewoon bij. Tot dan en vergeet je Mudsmile niet. Afspraak zondag 6 september voor de 4x4 happening in het Fort van Koning Zoekt Donderheide vanaf 10 uur 's morgens. Meer info vind je via www.4x4clubantwerpen.be. Ben je lid van een club of een vereniging? Heb je evenementen in de nabije toekomst? Laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.

0: there's gonna be a whole lot, whole lot, whole lot of fun.
1: Een heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner. Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
2: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
3: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
1: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
3: 105.1 en 106.5 FM.
1: Online via radiozuidrand.be.
3: En nu ook via DAB+.
4: Welkom bij een nieuw uur vol hits met nu het nieuws en weer.
5: Fietsers op de F11 moeten komende nacht rekening houden met werken in Mortsel. Ter hoogte van de luchthavenlei onderzoekt Waterlink samen met Stad Mortsel een onbekende riolering onder de fietsostrade. De riolering wordt in kaart gebracht, gecontroleerd en gereinigd. Fietsers richting Antwerpen moeten rond de Korte Werf rijden. Fietsers richting Lier kunnen gewoon op hun rijbaan blijven. Provincie Antwerpen waarschuwt gebruikers, ook al wordt de F11 vooral overdag druk gebruikt. De vernieuwde tramsporen op de Grote Steenweg in Berchem moeten mogelijk later opnieuw open. Toch worden ze nu al heraangelegd. Dat kost 3 miljoen euro. Volgens de stad is de vernieuwing nu nodig. De sporen zijn in slechte staat, maar er zijn ook plannen om meerdere straten in de buurt te vernieuwen. Bij die werken moeten de tramsporen mogelijk weer weg. Daardoor lijkt de dure ingreep maar tijdelijk. Morgen vrijdag wordt het in de regio Antwerpen vrij koel en wisselvallig. Er is veel bewolking en af en toe valt wat regen bij een maximumtemperatuur rond 19 graden. Zaterdag blijft het wisselvallig met enkele buien, afgewisseld met droge perioden. Het wordt opnieuw ongeveer 19 graden. Zondag verandert er weinig aan het weerbeeld. Wolken overheersen en verspreid kunnen enkele buien vallen. Maar tussendoor blijft het ook langere tijd droog. De temperatuur stijgt tot ongeveer 20 graden. Vooral tijdens de nachten wordt het fris.
3: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radiozuidrand.be.

0: Radio Zuidland Agenda.
1: De Ronde van Morteldorp is terug. Op vrijdag 18 september verwelkomen we jong en oud op de 12e editie van de Ronde van Morteldorp. Er is een mini-ronde voor de allerkleinsten. Een speelse ronde met hindernissen. Een sportieve ronde van 3, 6 en 9 kilometer. De deelname is volledig gratis en er is kinderanimatie, kinderdisco en live muziek voorzien. Kom lopen of supporteren of gewoon genieten van de gezellige sfeer rond de Benedictuskerk en het Lepelhof. Meer info en inschrijven kan via www.derondevanmorteldorp.be. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen? In de nabije toekomst laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.
2: Goedemiddag, dit is Radio Zuidrand.

als uw favoriete optie als standaard op uw wagen zit. Stap in de all-new Mazda CX-5 en ontdek meer comfort, meer technologie, meer Mazda. Zonder compromissen, zonder extra's. Comfort, technologie en verfijning. Standaard inbegrepen. Ontdek de all-new Mazda CX-5 bij Garage Janssens. Uw Mazda-verdeler voor Antwerpen-Zuid in Aartselaar. Of bezoek janssens.mazda.be. Mazda. Niet wat u verwacht, exact wat u zoekt.

Dit is Radio Zuidrand, regionale radio voor Zuid-Antwerpen. Ooh, hey, hey. Oh, what we're living in.

0: publiciteit op Radio Zuidrand. De regionale radio voor Zuid-Antwerpen. Bel 0496 68 63 86.
1: Dit is Radio Zuidrand.
2: Regionale radio voor Zuid-Antwerpen.

0: Radio Zuidrand Agenda.
1: 4 mei met 10 jaar Sneppenbos Boeghout. Op zaterdag 29 augustus viert Boeghout het 10-jarig bestaan van Sportpark Sneppenbos. Van 10 uur 's morgens tot 16 uur in de namiddag is iedereen gratis welkom voor een dag vol sportplezier en ontmoeting. Probeer nieuwe sporten uit tijdens de gratis initiaties van verschillende sportclubs. Ontdek het aanbod van de lokale sportverenigingen op de verenigingenmarkt. Kinderen kunnen zich uitleven op de springkastelen. Ondertussen kan je ook supporteren voor de Boeghoutse voetbalploegen tijdens de wedstrijden van Boeghout Bekert. Sporthal Sneppenbos vind je aan de Vrentse Steenweg 224 te Boeghout. Ben je lid van een club of een vereniging? Heb je evenementen in de nabije toekomst? Laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.

0: heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: Welkom bij een nieuw uur vol hits met nu het nieuws en weer.
4: In Kontich stopt de ophaling van huisvuil in zakken. Woensdag 26 augustus is de laatste ophaaldag. Vanaf 1 september werkt IGEAN met Diftar. Inwoners moeten dan een huisvuilcontainer gebruiken. Wie nog restafvalzakken over heeft, kan die indruilen. Dat kan van 1 september tot en met 30 november aan de onthaalbalie van het gemeentehuis. Het bedrag komt op het Diftar-saldo. Nog geen container? Neem contact op met IGEAN via www.mijnigean.be. Politiezone Hekla waarschuwt voor oplichters die zich voordoen als politie. Ze bellen inwoners met een dringend verhaal. Zo proberen ze gegevens, pincodes, bankkaarten of geld te krijgen. De politie vraagt nooit telefonisch naar je pincode of bankgegevens. Ze vraagt ook nooit om geld, kaarten of spullen thuis af te geven. Krijg je zo'n telefoontje? Geef niets door. Laat je niet onder druk zetten en hang op. Twijfel je? Bel zelf de politie via een officieel nummer. Deel deze waarschuwing ook met familie, vrienden en buren. Morgen vrijdag wordt het in de regio Antwerpen vrij koel en wisselvallig. Er is veel bewolking en af en toe valt wat regen bij een maximumtemperatuur rond 19 graden. Zaterdag blijft het wisselvallig met enkele buien, afgewisseld met droge perioden. Het wordt opnieuw ongeveer 19 graden. Zondag verandert er weinig aan het weerbeeld. Wolken overheersen en verspreid kunnen enkele buien vallen. Maar tussendoor blijft het ook langere tijd droog. De temperatuur stijgt tot ongeveer 20 graden. Vooral tijdens de nachten wordt het fris.
2: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radiozuidrand.be of kijk op onze Facebookpagina.

0: Radio Zuidrand Agenda.
1: Op zaterdag 19 september organiseert Team Stino de nazomerbar op domein De Locht in Duffel. Nog één keer samen genieten van een lange namiddag en avond. De zomer wat rekken en ze daarna in stijl afsluiten. Verwacht je aan foodtrucks, drinks en DJ's een gezellige nazomersfeer. En voor de kleinsten voorzien we kinderanimatie en een springkasteel. Daarnaast is er ook een cuptoernooi. De opbrengst gaat integraal naar Kom op tegen kanker. De nazomerbar op zaterdag 19 september van 14 uur in de namiddag tot 1 uur 's nachts. Domein De Locht, Lierse Steenweg 44, te Duffel. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen. In de nabije toekomst laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.
0: Tijdloze hits en actua voor iedereen.
2: Radio Zuidrand.

Publiciteit op Radio Zuidrand. De regionale radio voor Zuid-Antwerpen. Bel 0496 68 63 86.

0: Toch zeg ik je nu bedankt. Jij verzacht alle pijn. Gewoon door er te zijn.
1: De mooiste muziek, het beste gevoel. Zuidland.

0: Radio Zuidrand, agenda.
1: De Scouts Quiz. Een quiz voor ieder wat wilt. Steun de Scouts en kom mee quizzen. Op zaterdag 12 september at Scoutslokaal Boeghout. Van Kolenstraat 16A. De ingang via het George van Raamdonkpark te Boeghout. 4 tot 6 spelers per ploeg. Start van de quiz stipt om 20 uur 's avonds. Een quiz voor 9 tot 99-jarigen. Inschrijven is €25 per ploeg. Vanaf 19 uur 's avonds staan we daar voor jullie klaar. Je ploeg inschrijven doe je via quiz@scoutsboeghout.be met de nodige gegevens, waaronder de naam van je ploeg, de naam van de ploegverantwoordelijke en het telefoonnummer waarop we je kunnen bereiken. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen? In de nabije toekomst laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.

0: Zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: Welkom bij een nieuw uur vol hits met nu het nieuws en weer.
4: Vanaf maandag 24 augustus vernieuwt AWW het fietspad langs de Antwerpse Steenweg in Aartselaar. Het gaat om het stuk richting Brussel, tussen de Kleidalaan en de Helststraat. Het fietspad wordt breder en krijgt nieuw roodbruin asfalt. Ook verdwijnen enkele stukken klinkers. Daar komt groen voor in de plaats. De werken duren normaal gesproken tot en met vrijdag 2 oktober. Fietsers en voetgangers volgen een omleiding via de overkant van de weg. Voor auto's blijft de hinder beperkt. Bussen rijden tijdelijk mee met het verkeer. De halte Aartselaar-Kontische Steenweg wordt tijdelijk vervangen. Fietsers en voetgangers kunnen tot en met maandag 24 augustus niet door de fietstunnel onder de E19 tussen Wilrijk en Edegem. Stad Antwerpen voert dringende werken uit. De tunnel loopt tussen de Edegemse Steenweg en de ingenieur Haasaardslaan. De afvoergoten worden vervangen. Zo moet het water in de tunnel beter weg kunnen. Er is een omleiding van ongeveer 1,5 kilometer. Die loopt via de Wilrijkstraat, Drie Eikenstraat en Pieter van den Bemdenlaan. In Edegem kwam kritiek omdat bewoners vooraf niet waren verwittigd. Morgen vrijdag wordt het in de regio Antwerpen vrij koel en wisselvallig. Er is veel bewolking en af en toe valt wat regen bij een maximumtemperatuur rond 19 graden. Zaterdag blijft het wisselvallig met enkele buien, afgewisseld met droge perioden. Het wordt opnieuw ongeveer 19 graden. Zondag verandert er weinig aan het weerbeeld. Wolken overheersen en verspreid kunnen enkele buien vallen. Maar tussendoor blijft het ook langere tijd droog. De temperatuur stijgt tot ongeveer 20 graden. Vooral tijdens de nachten wordt het fris.
2: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radiozuidrand.be of kijk op onze Facebookpagina.

0: Radio Zuidrand Agenda.
1: Fort Bom, op zaterdag 5 en zondag 6 september in Mortsel. Fort Bom is het theater en familiefestival door jong en oud in het groene Fort 4. Tijdens Fort Bom geniet je van theater, muziek, circus, spel en avontuur. Voor één weekend toveren we het fort om tot een magische en bruisende locatie. Voor theater- en verhalenliefhebbers, voor jonge durvers en dromers en voor wereldverbeteraars en dansers. Locatie Fort 4, ingang Fortstraat 100 of Neerhoevelaan 5052 te Mortsel. De toegang is gratis. Het evenement is cashvrij. Voor meer details bekijk het lokaal bestuur Mortsel / Fort Bom. Ook de gedetailleerde activiteitenpagina van Mortsel of via het overzicht van de jaarmarkt in Mortsel. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen in de nabije toekomst? Laat het ons zeker weten via studio@radiozuidrand.be.
2: De grootste hits van vandaag en vroeger. U luistert naar regionale radio
3: Zuidrand.

0: publiciteit op Radio Zuidrand. De regionale radio voor Zuid-Antwerpen. Bel 0496 68 63 86.
1: Muziek en nieuws.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand.

0: uw favoriete optie als standaard op uw wagen zit. Stap in de all-new Mazda CX-5 en ontdek meer comfort, meer technologie, meer Mazda. Zonder compromissen, zonder extra's. Comfort, technologie en verfijning. Standaard inbegrepen. Ontdek de all-new Mazda CX-5 bij Garage Janssens. Uw Mazda-verdeler voor Antwerpen-Zuid in Aartselaar. Of bezoek janssens.mazda.be. Mazda. Niet wat u verwacht, exact wat u zoekt.
1: Radio Zuidland.

0: Radio Zuidland Agenda.
1: Wil je meer te weten komen over vleermuizen en hun leefomgeving? Kom op zaterdag 29 augustus deelnemen aan een avondwandeling in Fort 5 in Edegem. Tijdens die activiteit ontdekken bezoekers welke soorten er in het reservaat leven en waarom het gebied belangrijk is voor de dieren. Na een korte uitleg trekken de deelnemers met baddetectoren en zaklampen het fort in om op zoek te gaan naar jagende vleermuizen. De rondleiding start om 20 uur in de bioklas van Fort 5 via de ingang aan de Fort 5-straat in Edegem. Deelname is gratis, maar inschrijven is verplicht. Dat kan via stappers.wim@gmail.com. Dat is stappers.wim@gmail.com. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen? In de nabije toekomst laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidland.be.

0: Een heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: Welkom bij een nieuw uur vol hits, met nu het nieuws en weer.
4: Fietsers op de F11 moeten komende nacht rekening houden met werken in Mortsel. Ter hoogte van de luchthavenlei onderzoekt Waterlink samen met Stad Mortsel een onbekende riolering onder de fietsostrade. De riolering wordt in kaart gebracht, gecontroleerd en gereinigd. Fietsers richting Antwerpen moeten rond de Korte Werf rijden. Fietsers richting Lier kunnen gewoon op hun rijbaan blijven. Provincie Antwerpen waarschuwt gebruikers, ook al wordt de F11 vooral overdag druk gebruikt. De vernieuwde tramsporen op de Grote Steenweg in Berchem moeten mogelijk later opnieuw open. Toch worden ze nu al heraangelegd. Dat kost 3 miljoen euro. Volgens de stad is de vernieuwing nu nodig. De sporen zijn in slechte staat, maar er zijn ook plannen om meerdere straten in de buurt te vernieuwen. Bij die werken moeten de tramsporen mogelijk weer weg. Daardoor lijkt de dure ingreep maar tijdelijk. Morgen vrijdag wordt het in de regio Antwerpen vrij koel en wisselvallig. Er is veel bewolking en af en toe valt wat regen bij een maximumtemperatuur rond 19 graden. Zaterdag blijft het wisselvallig met enkele buien, afgewisseld met droge perioden. Het wordt opnieuw ongeveer 19 graden. Zondag verandert er weinig aan het weerbeeld. Wolken overheersen en verspreid kunnen enkele buien vallen. Maar tussendoor blijft het ook langere tijd droog. De temperatuur stijgt tot ongeveer 20 graden. Vooral tijdens de nachten wordt het fris.
5: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radiozuidrand.be of kijk op onze Facebookpagina.

0: Radio Zuidrand, agenda.
1: Niels de Kaster en Sarah de Smet starten op 17 september een nieuw seizoen concerten in Zaal da Capo aan de Linse Steenweg 1 te Hoven. Met een flinke dosis Americana, blues, jazz, folk en country. Eén akkoord, twee keer zes snaren. Nee, drie, twee stemmen, één bass, één pedalsteel en een paar brushes. Meer hebben Niels de Kaster en Sarah de Smet niet nodig om de toon te zetten. Het hadden de Appalachen kunnen zijn, maar evengoed het terras van een café in de Vlaamse Ardennen. Het werd Zaal da Capo in Hoven en dit op donderdag 17 september om 20:15 s'avonds. Tickets kan je krijgen via de webshop of bij de dienstvrije tijd van de gemeente Hoven. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen? In de nabije toekomst laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.
2: Muziek en nieuws.
0: Je luistert naar Radio Zuidrand.

radiopubliciteit op Radio Zuidrand. De regionale radio voor Zuid-Antwerpen. Bel 0496 68 63 86.

0: uw favoriete optie als standaard op uw wagen zit. Stap in de all-new Mazda CX-5 en ontdek meer comfort, meer technologie, meer Mazda. Zonder compromissen, zonder extra's. Comfort, technologie en verfijning. Standaard inbegrepen. Ontdek de all-new Mazda CX-5 bij Garage Janssens. Uw Mazda-verdeler voor Antwerpen-Zuid in Aartselaar. Of bezoek janssens.mazda.be. Mazda. Niet wat u verwacht, exact wat u zoekt.
1: De beste mix van muziek en actua.
2: Ook op donderdag.
1: Bij Radio Zuid.

0: Radio Zuidrand Agenda.
1: Voor al wie benieuwd is naar de geschiedenis van Edegem, kan op zondag 23 augustus aansluiten bij een begeleide erfgoedwandeling door het oude dorpscentrum. De gidsen vertellen onderweg hoe de gemeente door de

eeuwen heen veranderde en laten bezoekers kennis maken met gebouwen en plekken die vandaag verdwenen zijn. Zo ontdekken deelnemers dat Edegem vroeger Adogem heette. Ook het verhaal van het eeuwenoude godsgasthuis en de oudste kapel van Edegem komen uitgebreid aan bod. Deelnemers kunnen gewoon aansluiten op zondag 23 augustus aan het oude gemeentehuis aan het gemeenteplein te Edegem. De rondleiding start om 14 uur in de namiddag. De deelnameprijs bedraagt 1 euro. Ben je lid van een club of een vereniging? Heb je evenementen? In de nabije toekomst laat het ons tijdig weten via studio@radiozuiterand.be.

0: heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: Welkom bij een nieuw uur vol hits met nu het nieuws en weer.
4: In Kontich stopt de ophaling van huisvuil in zakken. Woensdag 26 augustus is de laatste ophaaldag. Vanaf 1 september werkt IGEAN met Diftar. Inwoners moeten dan een huisvuilcontainer gebruiken. Wie nog restafvalzakken over heeft, kan die indruilen. Dat kan van 1 september tot en met 30 november aan de onthaalbalie van het gemeentehuis. Het bedrag komt op het Diftar-saldo. Nog geen container? Neem contact op met IGEAN via www.mijnigean.be. Politiezone Hekla waarschuwt voor oplichters die zich voordoen als politie. Ze bellen inwoners met een dringend verhaal. Zo proberen ze gegevens, pincodes, bankkaarten of geld te krijgen. De politie vraagt nooit telefonisch naar je pincode of bankgegevens. Ze vraagt ook nooit om geld, kaarten of spullen thuis af te geven. Krijg je zo'n telefoontje? Geef niets door. Laat je niet onder druk zetten en hang op. Twijfel je? Bel zelf de politie via een officieel nummer. Deel deze waarschuwing ook met familie, vrienden en buren. Morgen vrijdag wordt het in de regio Antwerpen vrij koel en wisselvallig. Er is veel bewolking en af en toe valt wat regen bij een maximumtemperatuur rond 19 graden. Zaterdag blijft het wisselvallig met enkele buien, afgewisseld met droge perioden. Het wordt opnieuw ongeveer 19 graden. Zondag verandert er weinig aan het weerbeeld. Wolken overheersen en verspreid kunnen enkele buien vallen. Maar tussendoor blijft het ook langere tijd droog. De temperatuur stijgt tot ongeveer 20 graden. Vooral tijdens de nachten wordt het fris.
2: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radiozuidrand.be of kijk op onze Facebookpagina.

0: Radio Zuidrand Agenda.
1: Radio amateurs, opgelet, maak je kofferbak klaar. Op zaterdag 29 augustus is het weer tijd voor de gezellige kofferbakverkoop van de Lierse radioamateurs. Heb je zendapparatuur, ontvangers, antennes, meettoestellen, onderdelen of andere radiospullen die je niet meer gebruikt, breng ze mee en geef ze een nieuwe eigenaar. Zaterdag 29 augustus vanaf 12 uur 's middags aan de Fortweg 24 te Lier. Kom snuisteren tussen interessante toestellen en ontmoet andere radioamateurs. Kofferbakverkoop in het Fort van Lier. Bij lid van een club of een vereniging heb je evenementen. In de nabije toekomst laat het ons tijdig weten via studio aan radiozuidrand.be.
2: Goedemiddag, dit is Radio Zuidrand.

radiopubliciteit op Radio Zuidrand. De regionale radio voor Zuid-Antwerpen. Bel 0496 68 63 86.

0: uw favoriete optie als standaard op uw wagen zit. Stap in de all-new Mazda CX-5 en ontdek meer comfort, meer technologie, meer Mazda. Zonder compromissen, zonder extra's. Comfort, technologie en verfijning. Standaard inbegrepen. Ontdek de all-new Mazda CX-5 bij Garage Janssens. Uw Mazda-verdeler voor Antwerpen-Zuid in Aartselaar. Of bezoek janssens.mazda.be. Mazda. Niet wat u verwacht, exact wat u zoekt. Radio
1: Zuidrand. Ik heb geleerd dat liefde tijd vraagt. Dat stilte soms meer zeggen dan geluid. Dat alles breekt wat veel.

0: Radio Zuidrand, agenda.
1: Zet zondag 30 augustus met stip in je agenda, want we sluiten de zomer af met een knaller van een familiedag. Een dag van de Bornemnaar, in domein Breven, aan de Brevendreef 56B te Bornem. En dit van 13 uur 's middags tot 20 uur 's avonds. Een dag vol sfeer, muziek en plezier voor jong en oud. En dit met maar liefst 4 top acts op het podium. 13 uur 45, Mega Mindy. 15 uur, Belle PRS. Om 17 uur, Truphonic featuring Sandrine. En om 19 uur, Reggie. Geniet van lekker eten, frisse drankjes, knotsgekke animatie en neem een duik in het openluchtzwembad. En terwijl je feest, steun je tegelijk de Bornemse verenigingen. Dus mis dit niet. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen. In de nabije toekomst, laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.

0: heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: Welkom bij een nieuw uur vol hits met nu het nieuws en weer.
4: Vanaf maandag 24 augustus vernieuwt AWW het fietspad langs de Antwerpse Steenweg in Aartselaar. Het gaat om het stuk richting Brussel tussen de Kleidalaan en de Helststraat. Het fietspad wordt breder en krijgt nieuw roodbruin asfalt. Ook verdwijnen enkele stukken klinkers. Daar komt groen voor in de plaats. De werken duren normaal gesproken tot en met vrijdag 2 oktober. Fietsers en voetgangers volgen een omleiding via de overkant van de weg. Voor auto's blijft de hinder beperkt. Bussen rijden tijdelijk mee met het verkeer. De halte Aartselaar-Kontische Steenweg wordt tijdelijk vervangen. Fietsers en voetgangers kunnen tot en met maandag 24 augustus niet door de fietstunnel onder de E19 tussen Wilrijk en Edegem. Stad Antwerpen voert dringende werken uit. De tunnel loopt tussen de Edegemse Steenweg en de ingenieur Haasaardslaan. De afvoergoten worden vervangen. Zo moet het water in de tunnel beter weg kunnen. Er is een omleiding van ongeveer 1,5 kilometer. Die loopt via de Wilrijkstraat, Drie Eikenstraat en Pieter van den Bemdenlaan. In Edegem kwam kritiek omdat bewoners vooraf niet waren verwittigd. Morgen vrijdag wordt het in de regio Antwerpen vrij koel en wisselvallig. Er is veel bewolking en af en toe valt wat regen bij een maximumtemperatuur rond 19 graden. Zaterdag blijft het wisselvallig met enkele buien, afgewisseld met droge perioden. Het wordt opnieuw ongeveer 19 graden. Zondag verandert er weinig aan het weerbeeld. Wolken overheersen en verspreid kunnen enkele buien vallen. Maar tussendoor blijft het ook langere tijd droog. De temperatuur stijgt tot ongeveer 20 graden. Vooral tijdens de nachten wordt het fris.
2: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radiozuidrand.be of kijk op onze Facebookpagina.

0: Radio Zuidland Agenda.
1: Op zaterdag 29 en zondag 30 augustus duiken we tijdens het derde vlindervinders en mottenzotten weekend van Natuurpunt Land van Rijen samen de wonderenwereld in van alles wat fladdert, fonkelt en vliegt. Wat mag je verwachten? Spelenderwijs ontdekken hoe onze vlinders leven. Smeer maken om nachtvlinders te lokken. Nachtvlinders vangen met een echte mottenexpert. Kamperen in de natuur en in je eigen tent slapen. Een weekend vol natuurbeleving, verwondering en ontdekking. Inschrijven moet je wel via www.natuurpunt.be/agenda/vlindervinders en mottenzottenweekend. Ben je lid van een club of een vereniging? Heb je evenementen? In de nabije toekomst laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.
0: Tijdloze hits en actua voor iedereen.
2: Radio Zuidrand.

publiciteit op Radio Zuidrand. De regionale radio voor Zuid-Antwerpen. Bel 0496 68 63 86.

0: Radio Zuidland Agenda.
1: Kom gezellig met vrienden, het gezin en familie een dagje snuisteren en keuvelen op onze rommelmarkt. De Lisp is Bak Rommelmarkt. Op zondag 30 augustus vanaf 10 uur 's morgens en dit aan de Lispersteenweg te Lier. Wil jij zelf ook nog deelnemen? Dat kan. Online inschrijven doe je via www.lallemandvanschilevents.be. Ook meer info te verkrijgen bij Lallemand Saartje of Tom van Schil op nummer 0465 0773 30. Dat is 0465 0773 30. Zondag 30 augustus, de Lisp is Back Rommelmarkt in Lier aan de Lispersteenweg. En iedereen is van harte welkom. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen? In de nabije toekomst laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.

0: Een heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: Welkom bij een nieuw uur vol hits. Met nu het nieuws en weer.
4: Fietsers op de F11 moeten komende nacht rekening houden met werken in Mortsel. Ter hoogte van de luchthavenlei onderzoekt Waterlink samen met Stad Mortsel een onbekende riolering onder de fietsostrade. De riolering wordt in kaart gebracht, gecontroleerd en gereinigd. Fietsers richting Antwerpen moeten rond de Korte Werf rijden. Fietsers richting Lier kunnen gewoon op hun rijbaan blijven. Provincie Antwerpen waarschuwt gebruikers, ook al wordt de F11 vooral overdag druk gebruikt. De vernieuwde tramsporen op de Grote Steenweg in Berchem moeten mogelijk later opnieuw open. Toch worden ze nu al heraangelegd. Dat kost 3 miljoen euro. Volgens de stad is de vernieuwing nu nodig. De sporen zijn in slechte staat, maar er zijn ook plannen om meerdere straten in de buurt te vernieuwen. Bij die werken moeten de tramsporen mogelijk weer weg. Daardoor lijkt de dure ingreep maar tijdelijk. Morgen vrijdag wordt het in de regio Antwerpen vrij koel en wisselvallig. Er is veel bewolking en af en toe valt wat regen bij een maximumtemperatuur rond 19 graden. Zaterdag blijft het wisselvallig met enkele buien, afgewisseld met droge perioden. Het wordt opnieuw ongeveer 19 graden. Zondag verandert er weinig aan het weerbeeld. Wolken overheersen en verspreid kunnen enkele buien vallen. Maar tussendoor blijft het ook langere tijd droog. De temperatuur stijgt tot ongeveer 20 graden. Vooral tijdens de nachten wordt het fris.
5: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radiozuidrand.be of kijk op onze Facebookpagina.

0: Radio Zuidrand Agenda.
1: De zomer afsluiten doen we in Onze Lieve Vrouw Waver traditiegetrouw zeer feestelijk met onze Waverse Jaarmarkt. Zaterdag 5 september van 14 uur in de namiddag tot 18 uur 's avonds. Jaarmarkt locatie Dorp, Dijk, Brieltjeshoek, Vinkenhofstraat en de Vinkenhofschool. Tal van standhouders, professionele marktkramers, verenigingen, eetkraampjes en nieuw dit jaar een rommelmarkt. 14:30 de feestelijke opening door de Belleman, Team Waverfeest, het Schepencollege en de koninklijke fanfare Graaf Delisem. Er is ook straattheater. We vragen vriendelijk veel sfeer, ambiance en gezelligheid te maken. Zo wordt Waverjaarmarkt de Waverse feestdag dit jaar. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen? In de nabije toekomst laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.
2: De grootste hits van vandaag en vroeger. U luistert naar regionale radio
3: Zuidrand.

0: favoriete optie als standaard op uw wagen zit. Stap in de all-new Mazda CX-5 en ontdek meer comfort, meer technologie, meer Mazda. Zonder compromissen, zonder extra's. Comfort, technologie en verfijning. Standaard inbegrepen. Ontdek de all-new Mazda CX-5 bij Garage Janssens. Uw Mazda-verdeler voor Antwerpen-Zuid in Aartselaar. Of bezoek janssens.mazda.be. Mazda. Niet wat u verwacht, exact wat u zoekt.
1: Muziek en nieuws.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand.

0: Radio Zuidrand Agenda.
1: 4 mei met 10 jaar Sneppenbos Boeghout. Op zaterdag 29 augustus viert Boeghout het 10-jarig bestaan van Sportpark Sneppenbos. Van 10 uur 's morgens tot 16 uur in de namiddag is iedereen gratis welkom voor een dag vol sportplezier en ontmoeting. Probeer nieuwe sporten uit tijdens de gratis initiaties van verschillende sportclubs. Ontdek het aanbod van de lokale sportverenigingen op de verenigingenmarkt. Kinderen kunnen zich uitleven op de springkastelen. Ondertussen kan je ook supporteren voor de Boeghoutse voetbalploegen tijdens de wedstrijden van Boeghout Bekert. Sporthal Sneppenbos vind je aan de Vrentse Steenweg 224. Te Boeghout. Ben je lid van een club of een vereniging? Heb je evenementen? In de nabije toekomst laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.

talking to you, you, you too. Do you guys?

0: Zuidrand. Jouw dagelijkse dosis feel good. Een heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner. Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: 70s at 7.

0: Tijdloze hits en actua voor iedereen.
1: Radio Zuidrand.
0: 70s at 7.

0: favoriete optie als standaard op uw wagen zit. Stap in de all-new Mazda CX-5 en ontdek meer comfort, meer technologie, meer Mazda. Zonder compromissen, zonder extra's. Comfort, technologie en verfijning. Standaard inbegrepen. Ontdek de all-new Mazda CX-5 bij Garage Janssens. Uw Mazda-verdeler voor Antwerpen-Zuid in Aartselaar. Of bezoek janssens.mazda.be. Mazda. Niet wat u verwacht, exact wat u zoekt.
1: Goeie avond.
2: Dit is Radio Zuidrand. 70s at 7.

0: heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: It is R8.

0: heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: 90s at 9.

0: heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via...

0: De beste mix van muziek en actua.
1: Ook op donderdag
0: bij Radio Zuidrand.
2: Zit hopeloos te blijven hopen of leg ik me neer als misantroop? Was het niet voor de liefde van mijn minksen, dan gaf ik het al lang op. Heb vertrouwen in de mensheid, een optimist zegt, ga beter als ooit. Historicus pleit, we hebben teriger gehad. De grote hoop, hij weer niks gezien, niks gehoord.

0: heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via

En toen dacht ik bij mijn gelovige: waarom zijn de blanken zoveel bekakter dan de zwarte? Speelt de beschaving ons werkelijk zoveel parten? Zwijg me van de laatste kutgroep uit Engeland. Spreek me liever van Tina Turner haar onderkant. Zwijg me van de gasten die goed kunnen zuipen. Je moest eens zien hoe dat ze s'nachts naar

0: Een heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner. Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.

0: heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner. Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via

0: Muziek en nieuws.
1: Je luistert naar Radio Zuidrand.

0: momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via